naar de maan komen bouwen. Elke dag gaan ze naar de fabriek en ze blijven oorlog voeren. En wij blijven het aankopen, wij blijven gaan, tot er niks meer is.